Entolope, Nelkita, Enoxin, Imakasi, Ikwitama respect yonke, Jikelele, kanye ne KZN yonke.